0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo

Waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: That was wonderful.
1: Bravo.
0: I loved that.
1: Oh, it was great.
0: Well, it was pretty good.
1: Well, it wasn't bad.
0: Well, there were parts of it that weren't very good,
1: though. It could have been a lot better.
0: I didn't really like it.
1: It was pretty terrible.
0: It was bad.
1: It was awful.
0: It was terrible.
1: Get him away.
2: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5 uur.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
4: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
5: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Bezhaskian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.
3: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Dankjewel.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
2: We find ourselves.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Bezhaskian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat melden Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar
4: de Flevo.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: un dernier petit trou. Un dernier petit trou. Mais on me mettra dans un grand trou. Et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
1: Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al dan maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevoziek Omroep met Los Verband.

maandag 16 maart van het jaar 2026. Welgemeen, goedenavond. Leuk dat u erbij bent hier bij de Flevolse Kindermoroep. We begonnen met onze artiesten vanavond. Dat zijn de Nits en dit keer het nummer Red Tape. Goedenavond. Goed leuk dat u erbij bent natuurlijk. Mijn naam is Leo en het programma heet Los Verband. En we hebben drie onderdelen. Het eerste uur Nederlandstalig, de artiest van de avond en de middle of the road muziek. Laten we gewoon lekker beginnen met Nederlandstalige muziek. Om er eens even een beetje in de categorie hoepapa te blijven, waarom of niet? Arne Jans is dit, met een zomer en dat vol liefde.

0: Dat is een plaatje afkomstig van Arne Jansen en Een Zomer voor Liefde. En dan zit ik een klein beetje de geschiedenis van deze Arne Jansen te lezen. En dan zie ik dat hij niet echt oud is geworden. 56 jaar!
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: We gaan natuurlijk al rustig door met het rijden van Nederlandstalige muziek. Dat doen we in ieder geval nog tot aan 8:30. Om 8:30 dan hebben we altijd wat aandacht voor onze artiesten vanavond. En voor vanavond zijn dat de groep De Nits. En na De Nits hebben we nog wat Middle of the Road. Maar we zeggen nog even, zover is het nog lang niet. Eerst even Bonnie Sinclair en De Zomernachten.

0: plaatje afkomstig van Bonnie Sinclair en de Zomernachtstromen uit het jaar 2010. En zit ondertussen een klein beetje aan geschiedenis te lezen. Misschien moeten we daar ook nog eens een keer wat aandacht aan besteden als artiesten vanavond. In ieder geval, ze is in ieder geval heel lang bezig. En naar verluid doet ze dat nog steeds, muziek maken.
1: U luistert naar de Flevo
2: Ziekenomroep.
0: Dus hebben we tijd voor een plaatje uit de hitparade van vandaag. Van Ronnie Flex en Agda in de Munnik. ZD van mij.
3: Wanneer ga

0: uit de hitbranche van vandaag. Een oud nummer, eigenlijk in een nieuw jasje gestoken, dat door Ronnie Flex, samen natuurlijk de originele artiesten Acta en de Munnik, CD van mij.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En ja, over het algemeen wordt Nederlandse muziek een beetje omschreven als levensmuziek. Ja, het gaat vaak over de dingen des levens. En misschien is dat er ook wel een klein beetje van toepassing bij de volgende plaat. Die is afkomstig van een meneer Kees Stolk, die genaamd is Ik Wou Dat Ik Wijzer Was.

0: En dit is een plaatje afkomstig van Kees Stolk. En ik wou dat ik wijzer was. En ik dacht eigenlijk dat Kees Stolk bij mij een beetje een bekend figuur was. Maar ik ben een beetje op zoek gegaan naar hem. En ik denk dat hij hoofdzakelijk bekend is in de theaterwereld.
1: Flevo, zieke omroep.
0: En de volgende is weer even de beurt aan de dames natuurlijk. Want ja, die moeten ook zeker wel even een paar plaatjes draaien hier bij de Flevo, zieke omroep. Dit is afkomstig uit de jaren 80. Gezongen door Sherry. En die zingt De Dame uit Suriname.

plaatje uit het jaar 1983 en daarvan Sherry Weidenbosch. En die zingt over de dame uit Suriname. En ik ben weer een beetje aan het kijken hoe en wat Sherry Weidenbosch is. Blijkt ze dus helemaal niet in Suriname geboren te zijn, maar in Jakarta in Indonesië. En behalve dus wat Surinaams bloed, heeft ze dus ook Indonesisch bloed. Doe met Susan en Frank. Hier is Halverwege uit dit praten van vandaag.

0: Dat was dus de laatste single alweer van Suzanne en Freek. En ik moet wel eerlijk zeggen dat het wel een heerlijk nummer is, al hoor ik hem voor het eerst. En ik vind het toch wel mooi dat ze nog steeds muziek maken.
1: De beste mix op je radio.
0: Dat is natuurlijk ook de Flevo Zieken nummer op. Goed, en ik kijk naar de klok. Het is 4,5 minuut voor 8:30. We gaan nog even gauw terug in de tijd met Connie van der Bos. Hier is Ik ben gelukkig zonder jou.
2: Het is nu

En ze worden altijd omschreven als de zangeres met de mooiste stem. Helaas is ze ook al een tijdje niet meer onder ons. Connie van der Bos. En ik ben gelukkig zonder jou. Goedenavond. Nog één plaatje ga ik doen. Vanaf we zo direct verder gaan met onze artiesten vanavond. Muziek tot 10 uur. En daarvoor gaan we nog even terug naar het jaar 2012. Misschien kent u Dave Dekker nog. Dat is wel een tijdje terug ondertussen. Een nummer wat genaamd dus echt een rotdag gehad. Nou, ik hoop het eigenlijk niet.

muziek afkomstig van ene Dave Dekker. En wat ik even zo snel zie, heeft hij ook iets gespeeld in Siske de Rat. Goed, het is ondertussen 8:30 geweest. Tijd voor onze artiesten vanavond. Te beginnen met de Nits. Hier is het nummer Neskio.

Patches of Spain, en best wel een bijzonder nummer. Dat van onze artiesten vanavond, De Nits. En die bestond uit Henk Hofstede en Alex Roelofs. Dat waren studenten aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Ze richtten dus in 1974 samen met Michiel Peters en Rob Kloet De Nits op. Het eerste concert was op 12 december van het jaar tijdens een studentenfeest in de Brakkegrond in Amsterdam. En aan een optreden van Oors eerste nationale groepenpresentatie in het Amsterdamse Paradiso. Op 25 oktober 1975 hielden ze dus uiteindelijk een platencontract over bij Burgdorf Booking. En dat was een soort sublabel van het merk Dureco. Dan mochten ze in 1976 een single opnemen genaamd Yes or No. En dat werd in 1977 uitgebracht en ze kwamen daarmee in top op. Maar omdat de single eigenlijk niet verkrijgbaar was, zat daar dus geen top 40 notering in. In 1978 verscheen in beperkte oplage het album The Nits. En de band die trad steeds vaker op met het nummer Tutti Recazzi.

deed de groep mee aan het OLP Keihard en Swingend. Van de Haarse manager Art Link. Die was gecharmeerd namelijk van de band. En zocht met producer Robert-Jan Stips contact met de platenmaatschappij CBS. En later Sony. Daar werden de nits dus vrijgekocht en tekenden daar dus een contract. En 1979 kwam het album Tent uit. Waaronder dus het Tutti Ricazzi. Dat een andere versie ook al op een debuutalbum stond. En dat was dus de eerste hitsingle. En de opvolger Nieuw Flat uit 1980 uitgebracht. Werd in het buitenland ook warm onthaald. En dat was voor de band ook een reden om te gaan toeren bijvoorbeeld door West-Duitsland. Na het uitkomen van de LP Work in 1981 stapte Alex Rolfs uit de groep. Hij had genoeg van het reizen. Zijn plaats werd ingenomen door producer en toetsenist Robert-Jan Stips. Die eerder speelde met Super Sister, Golden Earring, Sweet Buster en Transistor. Nou ja, goed, het verhaal gaat in ieder geval nog heel lang verder. Onder andere natuurlijk met 1983 het album Omskwart uitgebracht werd. Met waaronder de bekende zangeressen Mathilde Santing en V. Lofsky. En ook de enige single top 10, of die in de top 10 kwam, was Neschio. Nou, die we net straks gedraaid. Goed, een ander nummer wat zeker ook een hele grote hit geweest is in de jaren 80. Want dat was toch een beetje de glorietijd van de groep The Nits. Dat was deze, In the Dutch Mountains.

0: Mountains.
1: En ja, natuurlijk, je kunt ook muziek maken over iets wat helemaal niet bestaat. De Dutch Mountains, de Nits deed dat dus, de bergen in Nederland.
2: Flevoziek omroep.
1: Goed, we gaan dus even een beetje in de kijkje nemen in de hitparade van vandaag. Dat hebben we natuurlijk alweer even een tijdje niet gedaan. En ik ben zelf wel een beetje fan van Keigo. Dus Craven

0: En ik probeer op de maandagavond ook wel wat aandacht te besteden aan de hitparade muziek. En ja, mijn oog viel dit keer op. Keigo heeft een nieuwe single uitgebracht samen met Griffin en Galit. En genoemd is Save My Love.
1: De Flevo Zieke Omroep.
0: En ja, uiteraard, ik hou er ook wel altijd van om terug te gaan in de tijd. 1966, daar praten we nu even over. We gaan luisteren naar een nummer afkomstig van Dolly's. En die is genaamd Stop, Stop, Stop.

0: Polish. Die zijn natuurlijk afkomstig uit Engeland. En opgericht in het jaar 1962. En als ik het internet mag geloven, spelen ze nog steeds. Maar dit was een nummer afkomstig uit het jaar 1966, genaamd Stop, Stop, Stop.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: En we gaan nog even lekker door met muziek draaien nog tot aan 9 uur in de vorm van Middle of the Road. Straks na 9 uur hebben we natuurlijk nog country, klassiek en easy listening. Maar eerst even de Eagles uit 1972. The Peaceful Easy Feeling.

natuurlijk heerlijke muziek. Dat afkomstig van de Eagles. The Peaceful Easy Feeling. En dat afkomstig uit het jaar 1972. En waarschijnlijk is dat wel een van de eerste hits geweest die ze gehad hebben. Want de wet is namelijk opgericht in het jaar 1971. Ze zijn er wel even tussenuit geweest, maar ze hebben op een gegeven moment de draad weer opgepakt. En ze spelen er tegenwoordig nog rustig op los. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat we nog één plaatje voor je hebben. Tot aan het 9 uur is. Die is afkomstig van Tom Robinson. Listen to the radio.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

En voor de vijfde keer vanavond waren dat de heren van de Nits. En dit keer met het nummer J.O.S.D.'s. En dat was natuurlijk ook weer een grote hit van ze. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent hier bij de Vlaamse Muziek en Omroep. Mijn naam is Leo en ik ben erbij tot aan 10 uur. We gaan country doen, wat klassiek en ook nog wat easy listening. Maar wat country betreft, weet je wat, we gaan eens even helemaal los om te beginnen. En net hebben de dames wat weinig aandacht gehad, dus laat ik daar dan maar eens mee beginnen. Hier is Charlie Moon. Met natuurlijk een nummer afkomstig uit dit jaar uit de hitparades al daar. The Sweet Tea Summer.

0: En zo hebben we er lekker even de gang in slaan aan het begin van het programma. Charlie Moon was dit en Sweet Tea Summer.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we hebben trouwens nog altijd country muziek en je hebt eigenlijk hele verschillende stijlen in. En ik ben er maar een beetje begonnen met de nummers die behoorlijk stevig losgaan. En misschien geldt dat er ook wel een beetje voor deze. Afkomst van Greg Tate, The Long Ride Home.

0: En ik maak iedere week wel een beetje de grap van... Country muziek is muziek wat je kunt draaien als je op een paard zit. En misschien geldt het wel een klein beetje voor deze... The Long Ride Home. En dat afkomst van Craig Tate. En dat hier natuurlijk allemaal bij de Flavor Zieken omroep. Maar we natuurlijk op de maandagavond in het programma Los Verband... van aandacht besteed aan country muziek.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
0: We gaan lekker door. Tot een 9:30 hebben we dat. Het is bijvoorbeeld Justin Cram. En dat nummer wat genaamd is We Had A Thing.

0: wat een leuk nummer is dit. Justin Graham, and We Had a Thing.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Even wat anders doen, een beetje bluegrass. Afkomst van Edison Lockie en genaamd is Rise Again.
2: Well, the beauty of the crocuses in the spring of 2020 gave proof to the life

0: gitaarsmuziek. En dat met een viooltje en een ukulele. Dat gespeeld door Addison Lockie en Rise Again. Nog altijd de Flevo Zieke nummer op.
1: Met muziek voor jou.
0: En we gaan nog even lekker door met country muziek. Nog zo'n 11 minuten zeker. Straks hebben we natuurlijk ook aandacht voor klassiek. Maar is er even de Logan Ryan Band en Give a Damn.

0: band afkomstig van een plaat genaamd Gonzales. Dat schijnt dan in Texas te liggen in Amerika. De Logan Ryan Band. En dit is Give a Damn.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: En we gaan lekker door met muziek van Catherine Britt. Hier is Cowgirl Era.

0: En het woord cowboy, dat klinkt ook niet zo vreemd. Maar cowgirl, dat is misschien wat anders. Cowgirl era, daar zong Catherine Britt over. En dan zou je denken, die komt uit Amerika, maar niets is minder waar. Ze komt uit Australië.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: De FZO.
0: En we gaan verder met muziek van Josh Weathers. Hier is Gambling.

0: It ain't gambling when it's good.
1: En de Amerikanen, ja, die gokken natuurlijk nog wel graag. Gambling, daar zong Just Weather's Over.
2: Goedenavond.
1: Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 9:30, tijd voor klassiek. Maar ik doe er nog eentje. Afkomstig van Rowan River, Nothing Left to Drive.

En dit is een nummer van Roland River, Nothing Left to Drive. En naar mijn idee zou die net zo makkelijk in onze hitparade kunnen komen. Maar goed, het is 2:58, hoogtijd dus voor klassieke muziek. En ik heb een stuk uitgekozen, gecomponeerd door Peter Tchaikovsky. Gespeeld door het London Philharmonic Orchestra, de wals voor de serenade en dat voor de strings.

En weet daar altijd ook een heleboel bij te vertellen. Dus als je even tijd hebt, luister hem dan gewoon eens een keer. Zet hem aan op de Flevo Ziekenummer om 10 uur 's morgens op de zondag. En dan gaan wij weer even verder met de rustige muziek. Easy listening, zoals we dat genoemd hebben. En voor de eerste gaan we eens luisteren naar een nummer afkomstig van de band Player. En die genaamd is Baby Come Back.

0: We gaan altijd naar de Flevo Ziekenhuis op. En we zijn toegekomen een beetje aan ons laatste onderdeel, de Easy Listening. Dat zijn een beetje de rustige plaatjes die we draaien tot aan 10 uur. Daarbij probeer ik altijd wat toch wel speciale nummers uit de kast te trekken hier. En misschien is dat bij deze toch wel aardig gelukt van de formatie Player. Die genaamd is inderdaad Baby Comeback. En toch in een wat speciale uitvoering is.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
0: En we gaan rustig door. De volgende is afkomstig van een band uit Zweden genaamd Roxette. En daar zat een zangeres in genaamd Marie Frederiksson. En die is in 2019 overleden op 61-jarige leeftijd, wat natuurlijk erg jong is. Maar op deze plaat zong ze nog mee. En zo is hij inderdaad genaamd. It must be have been love.

En dat was de muziek afkomstig van Roxette uit Zweden. En in Must Been He Love. En dat was eigenlijk een nummer wat dus gezongen werd door de zeg maar, voorgaande zangeres genaamd Marie Fredriksson. Maar ze zijn ondertussen weer zeg maar, een soort nieuwe formatie begonnen met daarin een nieuwe zangeres genaamd Lena Philipson. En ze toeren weer, zie ik hier, door Australië en Zuid-Afrika. Dus ze zijn weer behoorlijk aan de weg aan het timmeren. De dames en heren van Roxette, jawel. Easy Listening is toch ook vaak een beetje soul. En daar komt dit wel een beetje vandaan. Afkomstig van Teddy Pendergrass. Misschien niet zo bekend, maar wel heel mooi om naar te luisteren. The Love, TKO.

0: Deze zanger Teddy Pendergrass is misschien wel echt een Mr. Soul, om het maar even zo te noemen. Love TKO.
1: Flevo, zie ik een omroep.
0: En voor de volgende gaan we eens even een lekker stukje terug in de tijd. Waarom ook even niet? Jerry Vale is dit met For Me.

0: En waarschijnlijk is de muziek afkomstig van voor 1960. Dat is echt heel lang geleden, maar het doet ontzettend mooi. Jerry Vale en For Me.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan nog even rustig door. Ik heb nog zo'n 9 minuutjes. Die wil ik natuurlijk op een hele manier, mooie manier gaan volmaken. En deze vond ik afkomstig uit het begin van de jaren 70. Een heerlijk nummer gezongen door niemand anders dan Neil Diamond. Die genaamd is Lady O.

zo heerlijk al een beetje proberen te dromen. Want zo direct dan moeten we natuurlijk gaan slapen, ja. En dat kun je misschien toch wel op de muziek van Neil Diamond. Afkomstig uit de jaren 70. Dat genaamd is Lydio.

En ik wou zeggen, hier kan ik zelfs een beetje stil van worden. Een heerlijk stukje muziek afkomstig van Scott Walker en I Will Wait For You. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 10 uur. Betekent voor mij tijd om afscheid te gaan nemen. Op de eerste plaats wil ik natuurlijk heel veel beterschap te wensen. Probeer natuurlijk het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. Morgen dan wordt het programma nog even een keer herhaald. En morgenmiddag dan zitten natuurlijk Fred en Arend hier weer. En die gaan natuurlijk ook weer een leuk programma presenteren. Zeker de moeite waard om te luisteren tussen 2 en 4. En in de avond natuurlijk Jan en Truus. Met natuurlijk hun spijker op de wonden. Volgens mij heet dat programma eens even aan mijn hoofd. Maakt allemaal niet zoveel uit. Gewoon lekker genieten. Voor straks natuurlijk welterusten. En straks na 10 uur gaan we verder met non-stop muziek. En ik ga eruit met een heel klein stukje nog van de Peter Schilpoort Quintet. Die speelt het Petit Fleur. En dat is al in 1959. En daarmee zeg ik welterusten.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
2: Harry Oberendorf.
3: Ja, goedemorgen dames en heren. Het is vandaag Pinksteren, eerste Pinksterdag. En ik open dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek, een live programma van de Flevo Zieke Omroep, dan ook met een cantate van Johann Sebastian Bach, die schreef in Weimar. Hij schreef hem in Weimar in 1714 en hij ging daar ook in première op 20 mei 1714. En die cantate heet Erschallet ihr Lieder. En dat is ook de titel van het eerste stuk, een koorstuk. U hoort de bas, Bas Ramselaar, de tenor Nico van der Meel, moet ik even kijken. Ja, en de sopraan Ruth Holten en de alt Sietse Buwalder. Het koor is het Holland Boys Choir. En het begeleidend orkest is het Nederlands Bachcollegium, het geheel onder leiding van Pieter Jan Leusink. U hoort achtervolgens het koor Erschallet ihr Lieder, dan het recitatief van de bas Wer mich liebet, dan een aria van de bas Heiligste Dreieinigkeit, een aria van de tenor O Seelenparadies en een aria, een duet van de sopraan en de alt Komm, lass mich nicht länger warten en het afsluitend koraal Von Gott kommt mir ein Freudenschein. Het is een prachtige cantate, vind ik zelf. En aangezien hij ook voor eerste Pinksterdag 1714 is geschreven, laat ik hem u nu met veel genoegen horen. Bach.

Komm doch in die Herzenshütte.

Ja, zeker, dames en heren. Dit programma wordt trouwens herhaald aanstaande dinsdag van 10 tot 12. En ik opende deze uitzending op eerste Pinksterdag met de cantate die Johann Sebastian Bach 412 jaar geleden, in 1614, voor het eerst uitvoerde in Weimar op 20 mei, ook eerste Pinksterdag destijds, Erschallet ihr Lieder, met mooie trompetten en dergelijke, echt een feestkantate, een religieuze feestkantate. We hoorden het Holland Boys Choir, het Nederlands Bach Collegium, Ruth Holten, Sietse Bewalda, Nieke van der Meel, Bas Ramselaar en het geheel onder lijn van Pieter Jan Leusink. Dan laat ik u nu de Gregoriaanse hymne voor Pinkster horen, Veni Creator Spiritus. Kom, schepper van de geest. En dat slaat erop dat op Pinkster, dus ongeveer 50 dagen na Pasen, na de opstanding van Jezus en een dag of 10 na de ten hemelvaart, de apostelen bijeen waren en bevangen werden voor de geest. Mijn Bijbels verhaal vertelde dat er vurige tongen boven hun hoofden verschenen, dat ze alle talen konden spreken. En vandaag is ook de kerstening begonnen, want ze diverse apostelen reisden de hele bekende wereld toen af om het geloof te verkondigen. U hoort deze hymne hier gezongen door de Schola van Amsterdamse Studenten onder leiding van Wim van Gerven. Veni Creator Spiritus.

Dat was de hymne Veni Creator Spiritus, gezongen door de Scholar Amsterdamse studenten onder leiding van Wim van der Gerven in het Gregoriaans, de hymne die met Pinkster wordt gezongen. En dan heb ik van de Engelse componist Thomas Tallis, 1509 tot 1585, interessant figuur. Hij diende onder Hendrik de VIII, diens opvolger Mary, Elisabeth de II en Edward, als muziekleraar en ook organist. En hij bleef katholiek, maar hij paste zich aan de wensen die de Tudor-monarch stelde, meestal protestants, met uitzondering van Mary dan. En ik laat u horen zijn motet Loque Bantur Vajus Linguis, dat ook beschrijft hoe de apostelen werden bezocht door de Heilige Geest en vandaar alle talen konden spreken. We horen de Oxford Camerata onder leiding van Jeremy Semele.

Ja, dat klinkt in onze oren toch een beetje streng, hè? Maar wel heel mooi, hoor. Dit motet van Thomas Tallis, Locubantur Vaiis Linguis. Echt een hoogrenaissance muziekstuk. En dan sluit ik dit blokje Pinksteren even af voor het moment met het motet Veni Sancte Spiritus, Köchels indeling 47. Het staat in C groot en dat weten we al, het is natuurlijk van Mozart. Mozart schreef het toen hij 12 jaar oud was, dus in 1768. En u hoort het hier uitgevoerd door, moet ik eventjes kijken hoor, dan... door het Kamerkoor van Europa, het Zuid-Duitse Kamerorkest Pforzheim. En het geheel staat onder de lijn van Nicole Matt. Veni Sancte Spiritus van de 12-jarige Mozart voor de Pinksteren, ook gebaseerd op of geïnspireerd door de hymne Veni Creator Spiritus.

lid. Himmelen, Veni, Sanctus Spiritus. Ook op de Pinkse gedachte geïnspireerd. En hier uitgevoerd door het Zuid-Duitse Kamerorkest Pforzheim en het Kamerkoor van Europa onder leiding van Nicole Matt. En dan laat ik u nu van Mozart het Adagio voor altobo, twee bassethorens en fagotten C groot, Köchels aanhang 94 horen, uitgevoerd door Bart Schneeman, langjarig eerste man ook van Nederlands Blazen Ensemble. Die speelt de altobo. Harmen de Boer speelt de bassethoorn. Jan Jansen speelt de bassethoorn. En Ronald Karten speelt fagot. Een bassethoorn is een lager gestemde klarinet. Het Adagio van Mozart.

Ja, deze jingle had er kennelijk niet zo'n zin in. Nou goed. U luistert naar de Flevo Ziekenomroep, dat wil ik er maar mee zeggen. Naar het live programma Flevo Zondagochtend Klassiek op deze eerste Pinksterdag 2026. En ik liet u zojuist horen dat Daantje voor altobo, twee bassethoorns en fagot van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat werd uitgevoerd door Bart Schneeman, altobo. En Harmen de Boer en Jan Jansen speelden de bassethoorns. En Ronald Karten speelde fagot. En een bassethoorn is een lager gestemde klarinet. Hij staat een kwart lager dan de doorsnee klarinet in bes. Dan laat ik u nu horen uit het eerste pianoconcert van Beethoven. Dat is opus 15 en dat staat ook in C groot. Laat ik u het tweede deel horen, Largo. En dat wordt uitgevoerd door de Spaanse pianiste Alicia de la Roca. En zij wordt begeleid door het London Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. Beethoven.

Ja, ik breek even heel onwelgevallig in bij het derde deel van het de eerste pianoconcert van Beethoven. Dat kan ik u niet helemaal laten horen. En na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder met dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek. En dan open ik met het zesde en laatste deel uit de cyclus Mijn Vaderland van Beatrix Pentena, deel Blanchik, gewijd aan gebergte in Tsjechië. En tot het nieuws van 11 uur laat ik u nog een stukje van het derde deel van het eerste pianoconcert in C-groot van Beethoven horen, uitgevoerd door Alicia de la Rocca piano en London Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. Tot zo!

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen €500.000 per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot €2 miljoen per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, dit was bij de opening van het tweede uur van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek, dames en heren, een live programma van de Flevo Ziekenomroep. Dat wordt trouwens ook herhaald aanstaande dinsdag op deze zender van 10 tot 12. En ik opende met Blanić het zesde en laatste deel uit de cyclus Mijn Vaderland van Bedřich Smetana, hier uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Antal Dorati. En Blanić is een berg in Tsjechië. En de legende gaat dat in de berg een leger van ridders slaapt, uitgevoerd en aangevoerd door de heilige Wenceslas. En in het grootste uur van nood van het land van Tsjechië zouden de ridders wakker worden en de mensen te hulp schieten. Dat is in elk geval niet gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, dan ga ik nu verder met een werk van Mahler wat ook teruggrijpt op de hymne Veni Creator Spiritus. De hymne die met Pinksteren wordt gezongen in het Gregoriaans. En Mahler heeft dat gedicht gebruikt als eerste deel in zijn achtste symfonie. In Eschoot staat hij. En Mahler schreef aan zijn vriend Willem Mengelberg. In de achtste zijn er geen sporen van een tragische subjectiviteit. Maar deze symfonie is een reden voor blijdschap. Stel je voor dat het hele universum begint te zingen en dat die klank weer klinkt. Dit zijn niet langer menselijke stemmen die een beetje rond schreeuwen, maar planeten en zonnen. Het is mijn grootste werk tot zover. En Mahler schreef het tijdens zijn zomervakantie in 1806 in één stuk door, zonder research vooraf en dergelijke. En hij dirigeerde, het was ook het laatste werk wat hij zelf de eerste uitvoering van dirigeerde in 1910 in de hal van de Münchener exhibitiegebouw. En er waren 1030 mensen die deelnamen deze uitvoering. En de orkestpromotor, de concertpromotor Emil Gutmann, sprak toen van een symfonie van de 1000. En dat is de bijnaam die is blijven hangen, wel Mahler daar fel tegen was. Goed. Ik laat u de opname horen van het concertgebouw onder leiding van het concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. En er doet een grote veelheid koren aan mee. Het Toonkunstkoor Amsterdam. Dat staat onder leiding van, van Frans Monen. De Stem des Volks Amsterdam. Dat is ook ingestudeerd door Anton Krelage. Het Kinderkoor Sint Willibrord en Pius X in Amsterdam. En ingestudeerd door Toon Franke. En het Collegium Musicus Amsterdamense, ook ingestudeerd door Toon Franke. En het geheel van de koren werd geleid door Frans Monen. De orgelsolo in dit eerste deel is de eerste en laatste keer dat Mahler een orgel gebruikt in zijn symfonieën. Wordt bespeeld door Kees de Wijs. Zo. Dan kunnen we eindelijk gaan luisteren naar het eerste deel Veni Creator Spiritus uit de symfonie nummer 8 in Eschoot van Mahler.

Ja, dit waren geen halve maatregelen. In het kader van Eerste Pinksterdag liet ik u het eerste deel horen uit de symfonie nummer 8 in S groot van Gustav Mahler, gebaseerd op de hymne Veni Creator Spiritus, de Pinksterhymne uit het Gregoriaans. U hoorde Concertgebouw Orkest Amsterdam onder leiding van Bernard Heiting, 4 Amsterdamse koren, het geheel onder leiding van Frans Monen en een stelletje solisten. Ja, stelletje, dat is wel heel oneerbiedig, want u hoorde Elena Kotrubas, de Hedda Harper, Nederlandse sopraan Hanneke van Borg, Birgit Finela, alt, Marianne Dieleman, Nederlandse alt, William Cochran, Amerikaanse tenor, Herman Pai, Duitse bariton en Hans Sotien, Duitse bas. Het orkest was natuurlijk, dat zei ik al, het Concertgebouw Orkest Amsterdam. Bernard Heiting dirigeerde. Dan heb ik vandaag een verjaardag, dames en heren, namelijk Konrad Böhmer. Werd geboren in Berlijn 24 mei 1941 en sinds 1966 in Amsterdam. Ook leraar aan het conservatorium in Den Haag. En hij schreef in 1990 aan de hand van de dood van zijn Italiaanse collega Luigi Nono, Canto in modo nono. U hoort het uitgevoerd door een Nederlands Kamerkoor onder leiding van Huub Kersens. Ik denk niet dat ik dit helemaal laten horen, maar wel een groot fragment. De Nederlandse Kamerkoor bestelde dit werk trouwens bij Konrad Böhmer. Böhmer werd geboren 24 mei 1941, overleed 4 oktober 2014. Hij is 73 jaar geboren en we vieren vandaag zijn 85ste geboortedag. Gefeliciteerd, Konrad.

Ja, ik maakte een foutje, dames en heren. Ik liet u het eerste deel horen van de vijf hymnes van Ton de Leeuw, O mon coeur. Maar nu dan een fragment uit Canto in modo nono van de vandaagjarige Conrad Boehmer. Excuses, Conrad, maar goed, het was ook een heel mooi stuk van Ton de Leeuw.

Ja, neem die kwalijk, Conrad, maar ik moet een melding maken tijdens jouw stuk Canto in Modo Nono. Morgen, maandag, tweede Pinksterdag 2026, is er een extra uitzending van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek, dames en heren. Want mijn collega's Peter, Jan en Joop hebben hun zendtijd van 10 tot 12 van Wij Wachten op de Dokter aan mij ter beschikking gesteld, omdat een tweede Pinksterdag ook een zondag is. En daar hoort het programma Flevo Zondagochtend Klassiek bij. Ik ben hen zeer erkentelijk dat ze dat zo goedgunstig hebben gedaan. Dank jullie wel. Dan kunt u morgen ook nog luisteren naar Leo de Waai op van 8 tot 10 zie ik met zijn programma Los Verband. Maar morgen dus van 10 tot 12 een extra uitzending van Flevo Zondagochtend Klassiek. Ik neem ondertussen alvast afscheid van u. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u natuurlijk een hele goede zondag en een algeheel en voorspoedig herstel.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar het noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een droneshow tijdens een festival in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat tientallen drones waren neergestort in de haven. Volgens de organisatie vielen 89 drones uit de formatie. Niemand raakte gewond. Mogelijk werd het incident veroorzaakt door een onverwachte verandering van de frequentie waarmee de drones worden aangestuurd. De voor vandaag en morgen geplande shows gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Er zouden daarbij meerdere doden zijn gevallen. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In het busje zouden 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur hebben gezeten. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen krijgt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen, zo is de verwachting. Voor vervanging en renovatie is de komende jaren jaarlijks ruim 2 miljard euro extra nodig. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: beter dan het was.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die...
1: Modern?
2: Bonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is.
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
4: U luistert naar de Flevo

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

0: Ja, uit de film Four Weddings and a Funeral.
1: Ja, 1994.
0: Ja, dit is een van mijn allergrootste hits die ik geplukt heb. Dus deze mag ik op mijn naam schrijven.
1: Het is een cover, hè?
0: Ja, van de Trox.
1: Van de Trox.
0: En die, de B-kant van Wild Thing.
1: Rick Presley.
0: Ja.
1: Die heeft meer geld, meer royalties verdiend om met zijn eigen platen aan deze.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Dit was echt een mega hit. Ah, ik heb het al eens eerder verteld toen we deze plaat draaiden. Dat Marty Pello, de zanger van Wet Wet Wet, die ging ze optreden in Paradiso.
1: Ja.
0: En toen liepen we de trap op bij de voorkant, niet bij de backstage ingang. En toen zei hij, ik vroeg aan hem, ga je vanavond Love Is All Around spelen? Nee, dat hebben we nog niet ingestudeerd. Ik zeg, ja, maar ik heb de cassette gehoord. Hij zegt, wordt het een hit? Ik zeg, X-Raken 1 in Nederland. Grote bek die ik had.
1: Ja, ja.
0: Nou, gelukkig is het zo gebeurd. Maar ik zie ons nog lopen daar, weet je wel. Heb je de cassette gehoord van dat die plaat eraan komt? En dan is het aan het einde van de rit toch een mega hit geworden.
1: Echt, we hebben wel een goede middag gezegd.
0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, luisteraars. Hier zijn we weer.
0: Hè? Hey, tropenprotocol. Ja, even kijken, wat staat er mee? De hitteprotocol.
1: Zeker.
0: Maar wie gaat dat handhaven?
1: Ja, ik heb geen idee. We kunnen dadelijk natuurlijk iedereen tegenhouden hier. En zeggen, wat heb je allemaal aan?
0: En wat doe je uit?
1: Ja, ik weet niet of dat kan in het ziekenhuis.
0: Gelukkig is
1: het
0: radio. Ik zag gisteren een hockeywedstrijd trouwens. Waar een streaker was. Ouderwetse streaker. Eventjes, heel even.
1: Ja. Maar het goede weer ervoor, hè?
0: Prachtig weer.
1: Everlasting Light, Suzanne B.

0: Everlasting Light, Susan B. Het is haar eerste, of meest recente, sorry, niet de eerste, maar meest recente single. Is uit de vorig jaar, 2026.
1: Ja.
0: Ja.
1: 26, dat is nu hoor.
0: Sorry, die hitte bevangt mij ook. Ja,
1: ja nee, zullen we het protocol nu van hand houden?
0: Zal ik het overnieuw doen dan?
1: Nee, start even de plaat opnieuw en dan doen we het helemaal op.
0: Ja, is goed.
1: Even een fris windje.
0: Even een beetje windje erdoorheen.
1: Even dat raam open.
0: Ride like the wind.
1: Here's Christopher Cross.

0: Het is een beetje echo-achtig, hè? Ja. Deze wind.
1: Dat is wel mooi. Als je goed geluisterd hebt, dan hoorde je Michael McDonald op de achtergrond, hè?
0: Nee. Dus onze van de verzoekplaten. Die hoorde je op de achtergrond.
1: Ah, ik dacht Michael McDonald.
0: Michael McDonald, dat was jij toch? Die je net hoorde.
2: Nee,
0: maar je was niet aan het zingen, hè? Nou is ze stil.
3: Ik weet er helemaal van, hoor.
0: Nee, dan is het goed. Oké, maar hij zegt, ik hoorde Michael McDonald. Dus nee, dat was...
3: Michael Dublé?
0: Michael McDonald.
1: Nee, die is op vakantie.
0: Michael Dublé is aan het vergromen nu.
1: Ja, die kon niet
0: Dublé
1: vandaag.
0: Dublé vindt hij niet meer leuk. Nee, nu wordt het vergromen.
1: Ja.
0: We gaan gauw verder met de show.
1: Het is bijna 2:15.
0: Ja.
1: Dus we schieten wel lekker op zo. Bill

0: Luister natuurlijk naar Bill Wyman en de Rhythm Kings. Bill Wyman was bassist vanaf 62 tot met 93 zo'n beetje.
1: Hij is echt zelf gestopt, hè?
0: Bij de Stones, hè? Ja. Toen is hij gestopt, is hij met de Rhythm Kings verder gegaan. Het is een geweldige basgitarist. Daar houden we natuurlijk heel erg veel van.
1: Hij woonde trouwens naast Willem Duis. Op een gegeven moment in Cannes, daar in die hoek in de Zuid-Frankrijk. Ja. En daar woonde hij. Hij was de buurman van Willem Duis.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, kwamen bij elkaar over de vloer en pingpongden samen. Daar was onze vriend Willem Duis altijd zeer trots op dat hij ook wel eens van Bill Wyman gewonnen had.
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. En zou jij niet een beetje naar Zandvoort willen? Zo? In plaats van hier in die studio zitten.
1: Maar dan nu, hè?
0: Hey. Nu het Zandvoort aan de zee.
1: Ga je mee?
0: Yes.
1: Nou.
0: Pasadena Band. Dream Band. Trek je zwembroek maar aan, hoor. Daar gaan we.
1: Moet dat?

0: Ja, Appam, Cripple Creek.
1: Ja,
0: dus
1: maar dat mag
0: je
1: niet zeggen, hè?
0: Het is van de band.
1: Ja, maar ik vind het in een ziekenhuis. En dan
0: Cripple
1: voor
0: Creek.
1: Voor de revalidatieafdeling is deze gebruikt. Ja. Maar dan mag je eigenlijk naar Cripple Creek. Weet
0: ze waren, vier Canadezen, hè? En een Amerikaan.
1: Oh.
0: We begonnen als de begeleidingsband van...
1: Bob Dylan.
0: Heel goed, 10 punten.
1: Ja.
0: Dat is heel goed.
1: Ik zit op onthouden.
0: Ja, zit je op onthouden?
1: Zeker op oude dingen. Hele oude dingen.
0: Ah, oh, oké.
2: Okay. Waar blijven jullie nou?
1: Ja,
2: daar is al een flinke bak ruis in aantocht.

0: Persistent golden hair.
1: Voor de puristen onder ons. Ja. Mensen die echt veel verstand van muziek hebben. Heb je enig idee wie de producer van deze plaat is?
2: Nee.
1: Niet gokken. Hè? Nee, hoor duidelijk de hand van...
2: Rudy Karel.
1: Je zit dichtbij.
2: Oh.
1: Je zit er heel dichtbij.
2: Okay.
1: Nog een keer.
2: Hans van Willigenburg.
1: Hans van Willigenburg is, reken ik voor deze keer goed. Maar het was George Martin.
2: Geen idee.
1: En George Martin is natuurlijk de vijfde Beatle.
2: Ja, producer.
1: Maar hoe kom jij in godsnaam aan Hans van Willigenburg?
2: Ja, ik doe een gok, hè?
1: Buiten aardige.
2: Het is een multiple choice.
1: Een hele aardige man.
2: Ja.
1: Maar als producer ken ik hem niet zo goed, hoor.
2: Nee, maar goed, ja, je weet het nooit.
1: Heb je boxen gekeken?
2: Nee.
1: Die Rico Verhoeven?
2: Nee, ik kon niet vinden. Ik heb zitten kijken, maar ik kon...
1: Nee,
2: welke
1: dat is op
2: zender?
1: Een betaalzender.
2: Dat is een betaalzender. Ja, nee, daar ga ik niet voor betalen.
1: En toen die wedstrijd was ik bezig met muziek samenstellen.
2: Ja, ja.
1: Van mijn gedeelte. Ja. En toen dacht ik, weet je wat? Laten we eens Walk Like an Egyptian. En Bang Like an Egyptian. Van de Bangles.
2: Oh, van de Bangles?
1: Ja, van de Bangles.
2: Dat waren meisjes, toch?
1: Ja, nou, en Susan Hoff zat erbij.
2: Susan Hoff en Vicky Peterson.
1: Oh nee, maar Susan Hoff.
2: Debbie Peterson.
1: Alleen de naam al.
2: Ja.
1: Susan
2: maar dat nummer, daar gaan we zo naar luisteren. Dat is zelfs even na de aanslagen op 11...
1: September.
2: Ja, is het tijdelijk verbannen geweest door de Amerikaanse radiostations.
1: Oh.
2: Ja, het was te gevaarlijk.

0: als in die tijd dat deze plaat op de radio was, een hit was. En als ze dan aan me vroegen, wat wil je voor je verjaardag hebben? Mm-hmm. Susan Hoffs.
1: Altijd Susan. We gaan Hoffs. Naar een nummer aanzetten. When Rita Leaves. En dat is het best daar eens wat over te vertellen. Want dat is van Delbert McClinton. Zeg je dat wel?
0: Nee.
1: Nou, dat is leuk dat je dat niet zegt. Want hij is eigenlijk een harmonicaspeler. En hij adviseerde op een Britse tour John Lennon. Over harmonica techniek.
0: Nee,
1: en, ja, en dat kun je dus, als je nu het weet, moet je maar eens naar de Beatle klassieker Love Me Do. Daar hoor je dat op dat nummer. En hij heeft heel veel, maar die, ik kende hem ook niet, Delbert McClinton. En heel veel van zijn nummers werden gecoverd door Etta James, Emmylou Harris, Joe Cocker en Ray Charles.

0: druiven worden 's nachts geoogst.
1: Fris.
0: Ja.
1: Mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Ja. Mooie wijn.
2: Ja. Wat vind je ervan? Wat vind je dit?
1: Ja, heerlijk. Hele mooie wijn. Lekker, mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Makkelijke wijn. Ik vind het heerlijk.
3: Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.

0: En die heette officieel, als je de helemaal uit het begin hoorde, was het Beckman, Turner, McDuffer, Johnson en Holiday. En dat vonden die andere drie vonden dat zo overdreven. Zeiden ze, nou weet je wat, doen we dat overdrive.
1: Ja.
0: Geloof jij het?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
2: Maar Lichtje Branden van Suzanne Freek, daar gaan we, dat nummer is al een tijdje.
0: Ja, kijk uit, hè, want het is droog buiten. Hè?
2: Ja, maar ik wist ook niet, maar ze hadden elkaar ontmoet op de Herman Brood Academie.
0: Ja, in Tilburg, hè?
2: Ja. En nee, wat zei je nou? Tilburg? Utrecht.
0: Oh, is die in Utrecht?
2: Ik dacht
0: dat het vroeger in Tilburg was.
2: Zijn ze verhuisd, denk ik. Ja, ik heb geen berichtje
0: Ik zou het lekkerder vinden als ze in Tilburg waren, hoor. De Utrechter heb ik zo.
2: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Misschien kunnen we het aan de luisteraars vragen als iemand het weet. Dan,
0: oh ja, nou, zetten we de lijnen open?
2: Zetten we de lijnen gewoon open.
0: Okay.
2: En dan gaan we luisteren naar Lichtje Branden. Suzanne Freek.

0: Ik hoop dat het verhaal van Suzanne en Freek nog een hele tijd doorgaat.
1: Ja, zeker.
0: Dat verdienen ze.
1: Ja, absoluut.
0: Prachtig liedje dit. Ja.
1: Took the Last Train, David Gates.
0: Waar gaat hij heen?
1: Ja, dat is oprichter en liedzanger van
0: Brad.
1: Van Brad. Ja, heel goed. Ja. Heel goed, heel goed.
0: Ja, ja, zit op de... Ja. Brad was een van mijn... Die komt vanzelf nog een keer bij je. Ben de eerste doorbraakplaten van bepaalde bands die we in de tweede uur doen.
1: Make It With You and Everything I Own. Ja. Dat soort nummers. Maar dit is een nummer van zijn soloalbum Goodbye Girl uit 1978. Took the Last Train.

0: Nou, ik een keer een middagje met allemaal muziek maken over vervoersmiddelen. Vliegtuigen, treinen, fietsen, motorrijders, auto's.
1: Ja, was het gevoel gehad dat je zelf een vliegtuig had?
0: Nee.
1: Heb je dat niet?
0: Aan mijn plane, naar mijn plane, naar mijn superplane.
1: Sugar plane. Ja. Sugar train is het.
0: Sugar plane.
1: Sugar train.
0: Ja, dat is een geschiedenisvervalsing.
1: Ja, we hebben ooit een dieseltram als vliegtuig gezien, maar goed. Stomp!
0: Ja, Brothers Johnson. Ja. Twee broertjes uit Californië.
1: Ja, ja.
0: Los Angeles zelfs, geloof ik. Hè?
1: Ja, ja.
0: Even uit mijn hoofd. En Ferry Maat was een hele grote fan van ze. Ik kreeg pas geleden nog een pop-upje. En ging hij nog helemaal los over deze plaat. Die wij graag gaan draaien vanmiddag bij Flevo Zieke Omroep.
1: Ja, dus. Die bassist was Louis Johnson.
0: Ja.
1: En die werd zelfs door Michael Jackson ingehuurd, hè, om bas te spelen op het album Off the Wall, Stomp. The Brothers Johnson.

Ja, dan gaan we met de Brothers Johnson. Gaan we dan afscheid nemen van dit eerste uur Fred's Music Mix. Hier op een uitermate warme en zonnige dag vanuit het Flevo Ziekenhuis in Almere. Voor het tweede uur horen jullie ons straks weer. Tot zometeen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van €250 naar €83. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Defensie stopt tijdelijk met oefeningen waarbij explosieve open vuur en pyrotechniek wordt gebruikt in delen van Nederland. De maatregel geldt omdat het natuurbrandrisico in meerdere regio's is verhoogd naar fase 2. Het gaat daarbij om Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Volgens Defensie geldt de stop voor alle onderdelen van het leger om brandgevaar in de droge natuur te beperken. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

0: Wat zeg jij nou?
1: French music next.
2: Daar zijn we weer, tweede uur.
3: Lekker.
2: Daar gaan we weer een mooi uur van maken. Seven Nations Army.
3: En de White Stripes. Het zijn nummer twee, hoor, trouwens.

0: je net uit je verdoving komt van de operatiekamer. En je hoort deze plaat, dan denk je ook, wat een weer, zeg maar.
1: Nee, hè?
0: Nou, mooi. Ja, maar deze plaat, daar word ik helemaal blij van. Hè. Ja. Dus ik krijg enorm veel energie in. Geweldige plaat. Seven Nation Army van de White Stripes.
2: Zullen we eens even wat anders ertussendoor doen? Wat denk je van een oudje van de Beatles?

0: Er is ook een Nederlandse vertaling van deze plaat. Die is geloof ik nooit. Of ja, ik weet niet, eigenlijk niet waarom ik het niet wel weet. Ja. Die gaat ongeveer zo. Zweet u ook? Ja, ik dacht al dat ik het rook. Daarom vraag ik u heel vertrouwelijk. Zweet u ook?
1: Oh, nou, ja.
0: En nou, zo is het gekomen.
1: Rozen, rumbonen en rode wijn. Daar hebben we het over.
0: Mooie mensen in de nacht.
1: Ja.
0: Van Kees van Kuiten en de Bie.

0: De opvolger van When One Step Beyond. En toen waren ze op te treden, toen was deze plaat op weg de hitparade in te gaan. Of hij stond al in de hitparade. En dat was bij het Festival of Fools aan het IJ in Amsterdam. Vlakbij het Centraal Station.
1: Ja, ja.
0: En ik ben niet gauw bang bij een concert, maar ik denk, nou dondert die hele kade in elkaar. Ja. Toen Nightboat to Cairo gespeeld werd en al die mensen aan het springen waren. En het was ook met dit weer. Het was ook super warm. Geweldig feest was dat.
1: Ja.
0: Nightboat to Cairo. Mijn eerste echte grote hit bij Dureco toen ik ging pluggen.
1: Oké. Right Down the Line. Gary Rafferty.
0: Ja, wie kent
1: hem? Was een Schotse zanger.
0: Uit Schotland?
1: Ja, singer-songwriter. Oh, en brak door met City to City 1978.
0: Greatest Hits album,
1: dat was
0: is
1: album,
0: dat bij
1: hè?
0: Mij.
1: Ja. Right Down the Line was de tweede single. De eerste was voor een enorme hit Baker Street natuurlijk.
0: Met die prachtige sax solo.
1: Ja, die sax riff. Daar komt-ie. Right Down the Line.

0: Werken. Zo'n lekker nummer zo met dit weer, hè?
1: En oh ja, dan, zo
0: een beetje onder een parasolletje met een klein beetje wind.
1: Ik ben het eigenlijk even kwijt. Er zat toch ook bij die band, hoe heet die nou? Kom op.
0: Gary Rafferty?
1: Ja. Dat ben ik even kwijt. Maar goed. Gina Chapman, die ken je. Als Gina Chapman was op een
0: gegeven
1: moment...
0: Nou, ik kan het je vertellen.
1: Nou?
0: Schiet me ook net te binnen. Steelers Wheel?
1: Ja.
0: Nou, daar zat hij. Nou, daar zat hij. Ja. Een samenstelling hebben we weer. Weet je wel, altijd in ons programma doen we dan een samenstelling van twee artiesten, zeg maar.
1: Rare combinatie.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja, nou, daar komt die stumbling in. En dat is van Chris Norman en Susie Quattro.
1: Ja, en
0: Susie Quattro is natuurlijk een pionier voor vrouwen in de rockmuziek.
1: En nog steeds goed eruit zien. Ja.
0: En Chris Norman is de frontman van...
1: Smokey.
0: Yes. Ja, ja. Smoke.
1: En zij waren allebei onder de hoede van Gina Chapman. En dat waren toen op dat moment net Stock, Aitken en Waterman. Heb je op een gegeven moment een groep van mensen die alleen maar hits maken.
0: Mm-hmm.
1: Nou, mm-hmm. En zij hadden de mazzel dat ze bij Gina Chapman zaten.
0: Ja. Ze speelde ook een rol in Leather Tuscadero. Dat is een televisieserie, Happy Days.
1: Ja, die wil ik nog wel een keer zien. Die hele
0: Stumbling in. I love is

0: hebben ze toch niks te veel mee gezegd, toch?
1: Nee, ja, daar hebben ze later ook zo'n Audi naar genoemd.
0: Chris
1: naar Susie.
0: Ja, Susie Korte. Prachtig, prachtig nummer ook.
1: Yeah.
0: Even kijken.
1: Wat gaan we doen?
2: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: Heel Nederland die... Heel Nederland zat te wachten op een nieuwe heldin. Of
0: ja,
1: een held.
0: Ja.
1: En dat hebben de heren van de Golden Earring hebben dit voor elkaar gebokst. Om een vrouw die echt aan de grond zat. En die hebben ze ergens opgepikt. Mm-hmm. En mee naar de studio genomen. En hebben ze een liedje met haar gemaakt. Sterker nog, ze hebben een hele album met haar gemaakt. En toen kwam de eerste plaat uit waar we nu zo naar gaan luisteren. En dat was meteen een sensatie. Meteen echt bang. Iedereen zat er bovenop in Hilversum. En het is de naam. Ja, tegenwoordig een begrip. Maar mm-hmm. Toen nog niet. Anouk met Nobody's Wife.
3: De allereerste hit in Nederland.

0: dan maak je wel een punt, hè? Als je met zo'n plaat debuteert in Nederland.
1: Zeker.
0: Knap, bang, boom, bat.
2: Die beukt er wel even in. Dan sta je gelijk op de,
0: absoluut.
2: Op de kaart. Hè?
0: Zo het kan ook zomaar zijn dat de heren van de Golden Earring ook in de band gespeeld hebben. En dan natuurlijk aangevuld.
2: Ja, ik zat er net over na te denken. Ja. Wie zijn dat maar?
0: Zijn we meestal
2: studio muzikanten. Gitaarspel lijkt wel op...
0: Rinus. Ja, absoluut.
2: Ja.
0: Volgende.
2: Ja.
0: Jingletje.
3: De allereerste hit in Nederland.
0: De eerste hit van Nederland waren de Eagles. En daar hebben we natuurlijk ongelooflijk grote partij hits. En prachtig, ook niet hits, maar prachtige platen.
2: Ik zou je vertellen, ik had gisteren nacht even niks te doen. Ah. En toen heb ik gekeken op YouTube naar een documentaire over de Eagles.
0: En Eagle,
2: fantastisch joh. En Joe Walsh, aparte Joe Walsh. Wat een figuur is dat, hè?
0: Rocky Mountain Way. Ik ben naar een concert van de Eagles geweest in de Kuip, in de stromende regen.
2: Ja.
0: En toen speelden ze de eerste 5 grote hits, waaronder Hotel California. En de plaat waarbij het wegging, nadat het afgelopen was, was Rocky Mountain Way van Joe Walsh. Die mocht hij dus bij het Eagles concert alleen spelen.
2: Ja.
0: En toen was ik al zo zeiknat en ik was er zo klaar mee. En ik had al mijn platen gehoord die ik wilde horen.
2: Ja. Maar dus, Take It Easy was het debuutsingle en daar speelt hij nog niet op mee, volgens mij.
0: Nee, Joe Walsh er nog niet bij.
2: Nee, Glenn Frey, Don Henry, Bernie Leadon en Randy Meisner. En,
0: eerste grote
2: geschreven
0: doorbraak.
2: Door Jackson Browne en Glenn Frey. Take It Easy.
3: De allereerste hit in Nederland.

0: onmiskenbaar het geluid van die.
1: Fantastisch.
0: Prachtig. Er staat wel eens op Facebook een verhaaltje van. Heb je wel eens. Wie luistert er vandaag de dag nog naar de Eagles? Nou, en dan krijg je dus echt een lijst van 600 mensen die zeggen. Ja. Natuurlijk luisteren wij nu nog steeds naar de
1: nummers
0: Eagles.
1: Nummers kun je blijven luisteren. En spelen ook, want het is best leuk om op de gitaar dit soort nummers te spelen.
0: Hoor, is het goed te doen?
1: Ja, zeker. Okay.
0: De volgende is een leuke anekdote. Dit is een plaat die heet 32 jaar.
1: Een anekdote?
0: Anekdote, ja.
1: Oh, okay.
0: Dat is een verhaaltje dat echt waar is. De pluggen van deze plaat, dat was Bert Smit.
1: Ja.
0: Dat is een periode dat ik zelf ook in Hilversum rondliep. Die liep met Doe Maar. En daar had een plaatje. En dat heette 32 jaar. En nou, Frits Spits was er bijzonder enthousiast over. Mm-hmm. En die zegt. En Fred zegt. Ja, Bert. Die zegt. Ja, dat lukt me niet. En dat lukt me niet. Ja, zegt Frits Spits. Zo even tussendoor. Ja, maar de mensen die hebben helemaal niet in de gaten dat die plaat 32 jaar heet.
1: Nee.
0: Hey, ze doe er nou een stickertje op met sinds een dag of twee.
1: Ja.
0: Dus in Limburg, waar Johnny Hoes zat,
1: van de grote met Johnny Hoes,
0: hebben ze al die plaatjes hebben ze lopen stickeren met sinds een dag of twee. En de volgende run was, de rest is history.
1: Ja,
0: daarna is het een hele grote hit geworden. Ja. En de doorbraak van Doe Maar.
1: Doe Mania was het eigenlijk.
0: Absoluut, ja.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Dus de tweeën,
1: zit je vol. Ja. Ja, barman en ik.
0: Ja, dus schrijven maar een liedje erover.
1: Ja. Ja, en dan hadden we het over deze vader Abraham. En die heb ik ook bij Dureco, mijn eerste jaar pluggen, heb ik die meerdere malen ontmoet. En hij was wel overtuigd van zijn eigen
0: zijn
1: grootheid.
0: Ja.
1: Kleine Café was toen overigens al een grote hit geweest, hoor. Dus,
0: ik vond het een ongelofelijke smurf, die vader Abraham.
1: Ja, dat was toen allemaal al achter de rug. Ja. Maar het mooiste wat ik van vader Abraham vond, dan zei ik, Pierre, maar je hebt, als je optreedt op radio of televisie of komt er, dan heb je geen glazen in je bril. Hij zegt, nee, want ik zing met mijn ogen.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Nou, dat was Aard zijn eerste hit in Nederland. Ik ben blij dat we hier doorheen zijn. Nou, niet door alles. Er zitten hele mooie nummers bij.
1: De druiven worden 's nachts geoogst.
2: Vis.
1: Ja.
2: Mooie wijn.
1: Zacht, hè?
2: Ja. Mooie wijn.
1: Ja.
3: Wat vind je?

0: Met een transfer.
1: Ja, prachtig. Mijn buurman die had een heel mooi grasveld. Een vrij groot grasveld. En daar zaten s'avonds daar altijd kikkers in. En die zongen dan dit liedje.
2: Oh ja.
1: Ja, en dan kwam mijn buurman en die had er een hekel aan kikkers. En die zei, kwam hij met zijn maaimachine. Ratatatata.

0: luisteren naar Memphis van Faces. En dat is wel leuk om te vertellen. Want de Faces werd opgericht in Londen na de splitsing van de Small Faces. Met in dit geval Rod Stewart, zang, en Ron Wood op de gitaar. En dat waren de bekendste leden natuurlijk. En nou ja, je weet, Rod Stewart is natuurlijk alleen doorgegaan. En
1: Ronnie Wood is
0: Ronnie Wood als gitarist bij de Stones. Terechtgekomen.
1: Ik heb ze live gezien in de Doelen in Rotterdam. Toentertijd de album Not Is As Good As A Wing To A Blind Horse.
0: Zo. Ja, toen kwam er een goed uit.
1: Ja, daar heb ik op geoefend.
0: Hallo.
1: En dat was zo indrukwekkend. Er speelde Ronnie Wood op een plexiglas gitaar.
0: Oh ja.
1: Helemaal plexiglas. Ja. En dan, behalve de snaren, die waren die waren van ijzer.
0: Ja.
1: En de rest niet. Mm-hmm. Maar de pick-ups wel. En dat was sensationeel. Dan stond hij te roken.
0: Ja.
1: En dan ging hij die solo spelen. Dus, en dan deed hij die sigaret. In die snaren.
0: Bij die stemknoppen.
1: Waar die stemknoppen zitten. Ja. En dan ging hij dat spelen. En dan liep hij naar de kast waar dat in zat. Een solootje. En dan pakte hij een glas whisky. Terwijl hij doorspeelde met zijn andere hand. Nam hij een glas whisky. Zette hij neer en zei: kijk, now we're talking. Dat is rock and roll, man. Dat is zo goed.
2: Ook op internet en via diverse streamingdiensten zijn wij te vinden. Heel veel luisterplezier met Fred's Music Mix bij de Flevo Ziekenomroep.

0: Ik heb
1: zo, dat zit er alweer op bijna.
0: Ja, nog eentje dan, hè?
1: Ja, eentje dan. En okay. Dan nemen we eigenlijk nu alvast maar
0: afscheid.
1: Maar afscheid
0: zwaaien?
1: Van,
0: zwaaien?
1: Dat kan.
0: Okay. Er was net een man op de gang trouwens die hier het hitteprotocol kwam controleren. Ik heb hem een biertje gegeven.
1: Terecht. Beste luisteraars, allemaal weer bedankt Beterschap. Voor het luisteren. Beterschap, snel naar huis vanuit het ziekenhuis weer. Dit is heerlijk weer.
0: Heel belangrijk en, voor de barbecue, hè?
1: Volgende week, hè?
0: Al volgende week weer?
1: Voor de vaste luisteraar.
0: Okay. Ja. Zullen we deze plaat donderdag nog een keer draaien?
1: Doen we nog een keer, maar dan achter tevoren. Okay. Ja?
0: Hey, tot ziens, hè?
1: Doei!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

voelt onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: beter dan het was.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Een 35-jarige man uit de gemeente Buren is aangehouden op verdenking van computervredebreuk bij voetbalclub Ajax. Hij zou meerdere keren zijn binnengedrongen in de systemen van de club. Volgens de politie zijn gegevensdragers in beslag genomen. Eerder bleek dat via een hack in de Ajax-app onder meer seizoenskaarten en persoonsgegevens van supporters konden worden misbruikt. Het onderzoek loopt nog. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van €250 naar €83. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Over de waterland.

mogelijkheid gezet. Gewoon altijd met de platte boel de linkerhand. En de bezem, ach, dat ik haar hele ben. Ligt er een lampje op de trap, gemaakt een vreselijk ding. En als je niet je voeten veegt, ontploft de van de streek. Om de natte af, het broek in water.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Omroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekeomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleg over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ook andere EU-landen roepen Russische diplomaten op het matje vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. De NAVO wil de verdediging van de Baltische Staten versterken met een nieuwe militaire structuur. Daardoor moeten extra troepen sneller kunnen worden ingezet in onder meer Estland en Letland bij een conflict met Rusland. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens bronnen maakt het plan deel uit van een bredere versterking van de oostflank van de NAVO. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen een matige noord- tot noordoostelijke wind. Het wordt dan ook weer een zonnige dag, wel koeler dan vandaag, met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuve Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevoziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
3: And now to sing this lovely ballad.

kent de onderkant van kast en ledikant. Ruw houten planken en vergeet ik hier, want zij behoort al kruipend tot de dieren die voor het bewegen op hun voet en hand. Zij heeft zichzelf aan de vloer verpand om deze voor de voeten te versieren. Van dichters, predikanten, kruidenieren. Want er is onderscheid van rang en stand.

0: met de stof op het blik. Symbolen worden tot symbolen in de uren des doods. En zie haar lot en hoon. Zijn daar de dominee, de bakker en de frik.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden

0: En welkom bij de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Ruus.
1: En mijn naam is Jan.
0: En wat gaan we doen vanavond? Natuurlijk muziek maken. We beginnen met een half uur country.
1: Jij mag dat helemaal presenteren.
0: Ja, oh, dankjewel.
1: Ik zorg voor de muziek.
0: Goed. Hey, en dan hebben we na 8:30 hebben we de verzoekjes.
1: Ja.
0: Na 9, na het nieuws, hebben we cabaret en omlijst met Nederlands product.
1: Klopt, helemaal.
0: En we hebben ook nog de artiest van de avond.
1: Gaan we ook nog draaien.
0: Anita Meijer.
1: En dan is het vanavond klaar, hè?
0: Ja, dan is het 10 uur, maar zover is het nog lang niet.
1: Nee.
0: Maar we beginnen maar met de country. Country is radio. We beginnen met Eddie Rabbit. Geboren als Edward Thomas Rabbit op 27 november 1941 in Brooklyn in New York City in New York. Eddie groeide op in New Jersey. Op de jonge leeftijd begon hij gitaar te spelen en componeerde hij zijn eerste songs. Zijn levensonderhoud verdiende hij met gelegenheidsbandjes en optredens in plaatselijke clubs. In 1968 verhuisde hij naar Nashville, waar hij vervolgens als songwriter werkte. Nadat Roy Drusky een van zijn songs had opgenomen, kreeg Eddie werk bij een muziekuitgeverij. In 1970 kwam de doorbraak als songwriter toen Elvis Presley met Kentucky Rain en Ronnie Millsap met Pure Love de toppositie van de charts bereikte. Nog datzelfde jaar tekende de Rabbit een platencontract bij Elektra Records. We gaan luisteren naar Rocky Mountain Music.

En we gaan verder met Ruud Hermans. Die is geboren in Tilburg op 24 december 1950. Zijn muzikale loopbaan begon bij de folkband Heating uit Tilburg. In 1973 werd hij aangenomen door Ton en Ine Masseurs als liedzanger van de Tumbleweeds. Ruud wisselde de zangpartijen af met Ine Masseurs en speelde daarnaast nog extra slagpartijen op de 12-snarige gitaar. De Tumbleweeds die brachten Ruud naar de Verenigde Staten in 1973 en 1974. In 1975 had de band een nummer 1 hitnotering in de Nederlandse hitparades met Somewhere Between. In 1975 verliet Ruud Hermans de Tumbleweeds. Hij wilde meer popgeoriënteerde countrymuziek maken. Hij richtte de Ruud Hermans Band op. En om succes te kunnen verkrijgen in de Verenigde Staten gaf hij de band een nieuwe naam, Tulsa. Naar de stad Tulsa. Ook met deze band bleef een doorbraak uit. Vanaf de jaren 90 begon Hermans programma's te presenteren op Radio 2. Hij werkte mee aan het programma Het Theater van het Sentiment en aan American Connection, waar hij country en andere Amerikaanse muziek draaide. In 2010 werd hij in de Verenigde Staten genomineerd voor de Global Artist Award voor zijn inzet voor de countrymuziek buiten de Verenigde Staten. Een aantal optredens in Nashville volgt en Ruud wordt zanger van het jaar 2007 bij de Dutch Country Pop Award Gala. Dan stopt hij een tijdje met muziek en wordt uitvaartbegeleider. Hij probeerde een reunie van de Tumbleweeds te bewerkstelligen en na enige tijd organiseerde hij huiskamerconcerten en dit mondde uit in zijn deelname aan het winnen van de tweede serie van The Voice Senior, bijgestaan door Ilse de Lange. We gaan luisteren naar Blue Horizon.

0: Dit was Wally Mackey. En hij is op zijn minst met het liednummer Ga niet weg. Hij is op zijn minst een veelzijdig artiest te noemen. En als piepjonge jongen startte hij een hard rockband die meteen uitgroeide tot een poppycon van zijn tijd. Lemming Wally had echter maar in zijn mars, meer in zijn mars en bewandelde vervolgens ook andere muzikale paden. Waaronder deze van de
1: als pleister op de wonden met vanaf
0: slapstick, country en het Nederlandstalige lied. Zowel in België als Nederland werd zijn Nederlandstalige nummers goed onthaald. Eens dan komt de dag, een keer in je leven, niet zo verwend, veel te mooi, enzovoort, enzovoort. Jij is de volgende in de rij en dit keer wordt een gebroken relatie bezongen. Liever samen met Wet Harry dan alleen, want dat laatste is toch een beetje saai. De single is ook te vinden op zijn derde Nederlandstalige album van Wally Mackey, dat de titel Avalon heeft. En dan gaan we verder.
1: Als pleister op de wonden met vanaf 8:30 de verzoekjes.
0: En dat is Barbara Mandrell. Die is geboren in Houston op 25 december 1946. Ze telt als een muzikaal wonderkind dat al op jonge leeftijd tal van instrumenten bespeelde. Haar spel op de steelgitaar imponeerde zelfs Chet Atkins. Op de 11-jarige leeftijd trad ze voor de eerste keer op in een tv-show. Iets later stond ze met de bekende countrysterren zoals Johnny Cash en Red Foley op het podium. Haar voor muziek enthousiaste ouders formeerden in 1963 met Barbara's jongere zusters en twee andere muzikanten de family band The Mandrells. In 1969 tekende Barbara een platencontract bij Columbia Records en haar eerste top 10 plaats had ze in 1971 met Tonight My Baby's Coming Home. We gaan luisteren naar Barbara Mandrell met Darling.

George Jones is geboren in Santa Toga in de staat Texas op 12 september 1931. Jones heeft als soloartiest meer, ook samen met andere artiesten zoals Johnny Paycheck, meer dan 150 hits gehad. Dit leidde tot grote erkenning onder muziekcritici en collega-muzikanten natuurlijk. Waylon Jennings schreef in zijn nummer It's Alright, If We All Could Sound Like We Wanted To, We'd All Sound Like George Jones. Als we allemaal konden klinken zoals we wilden, zouden we allemaal klinken als George Jones. Na zijn muzikale carrière kende Jones een roerig leven. Hij haalde dikwijls de krantenkoppen met berichten over dronkenschap, diverse relaties en waaronder het huwelijk met Tammy Wynette. Wij gaan luisteren naar George Jones met A Good Year for the Roses.

0: Een Flevo verzoekplaat.
1: Ja, we zijn zover met de verzoekplaatjes en ons allereerste verzoekje is aangevraagd door mevrouw Kromhout. En die ligt op GG264. En zij wil graag van James Last horen, The Lonely Shepherds.

We gaan verder met een verzoekje aangevraagd door mevrouw Scholte van der Spek van afdeling GG264. Voor haar gaan we draaien André Hazes met Geef mij je angst.

En op GG265, daar ligt mevrouw Vermeer. En Dwieg wil graag een plaatje horen van de Beatles met Yesterday.

ons volgend verzoekje is aangevraagd door mevrouw Kromhout van afdeling GG264. Voor haar gaan we draaien Für Elise van Beethoven.

En dan gaan we naar On the Wings of a Nightingale. Uitgevoerd door de Everly Brothers en aangevraagd door mevrouw Scholte van de Spek van GG 264.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht De Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen in 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep, met als pleister op de wonden.

0: aan ons tweede uurtje was dat.
1: Ja, welkom zou ik zeggen bij ons tweede uurtje als pleister op de wonden. Mijn naam is Truus.
0: Mijn naam is Jan.
1: En dat gaan we straks handelsproduct draaien. En met daarin een stukje cabaret. Hè?
0: Ja, precies. Ja.
1: En dan de artiest vanavond.
0: Die is vanavond.
1: Anita Meijer.
0: Het laatste half uurtje.
1: Ja, daar ga ik wat over vertellen.
0: En ik ga de muziek weer draaien.
1: Maar zover is het nog niet.
0: Ja, maar toch maar aan het woord. Hè.
1: Ja, goed, natuurlijk.
0: Nou, vertel de eerste twee dan maar.
1: Nou, Peter Koelewijn gaan we draaien met Kom van de Dak Af. En Monique Smit met Carousel.
2: Hey.

0: In the carousel, yeah.
1: Cabaret Festival.
0: Ja, ja, je cabaret, hè?
2: Daar mag ik altijd uit kiezen, hè?
0: Inderdaad.
2: Ja, ik heb vandaag iets van Jos Gijssen.
0: Of niet? Ja?
2: Ja, jij wil me
0: Job Gijssen.
2: De microfoon opvreet.
0: Ja, natuurlijk
2: niet
0: wel.
2: Nee, hoeft niet. Job Gijssen met een conferentie onder de wapens.
0: Ik ken hem niet.
2: Nee?
0: Nee, nooit van gehoord.
2: Ga maar luisteren.
0: Ja.
3: Het is al
0: dankjewel
3: een hele tijd geleden dat ik onder de wapens was. Onder de wapens is een groot woord, hoor. Wij waren met 26 voor één mitrailleur. Iedere woensdag hadden wij schietoefening. En dan zei de sergeant: nou mogen jullie allemaal één keer raden van 1 tot 26 om te zien wie vandaag mag schieten. Het gaf je wel een duidelijk beeld van wat de 100-jarige oorlog moest geweest zijn. Maar krijgskundig stak je er niet zoveel van op. Op een mooie dag vroeg een luitenant aan mij: hoe vind je het bij het leger? Ik zeg: ik vind het niet. Hij bekeek mij een hele tijd en toen zei hij: ik geloof ook niet dat het er is, jongen. Of ooit iemand na ons het gevonden heeft, weet ik niet. Wij alleszins niet. Wij kregen toen trouwens maar 12 maanden om het te zoeken. En wij waren, overigens, dat bleek die eerste avond al, wij waren van wat je zou kunnen noemen een ongunstige lichting. Van de eerste avond af hadden die mensen wat tegen ons. Er kwam de eerste avond al een man de eetzaal binnen. Wij zaten juist met z'n allen een heel nieuw soort aardappel te doorproeven. Het was een heel belegen man. 3 sterretjes had hij al. En merkwaardig, hij droeg zo'n klein houten stokje onder de arm. Wij dachten dat het een goochelaar was. Iemand die tussen 2 gerechten in gauw zijn nummertje kon doen. Weet je veel als je pas 1 avond bij het leger bent. Maar toen ging hij bovenop een verhoog staan en zei dat de zwaarste straf bij het leger de dood met de kogel was. Hier wachtte hij even, maar er was geen mens die applaudisseerde. Hij keek een tijdje de zaal in, zag juist een frisse dienstplichtige met gesloten ogen een aardappel weer uit zijn mond nemen en die terug op zijn bordje leggen. En toen zei hij dat hij voortaan iedere avond een stukje uit het reglement zou komen voorlezen. Is het reglement veranderd of is er wat met die man gebeurd? Ik weet het niet, maar we hebben hem nooit meer teruggezien. De aardappelen wel. Maar toen wisten wij het, de dood met de kogel kon ook nog. Sanderendaags werden wij toevertrouwd aan een sergeant die met de armen gekruist in de zon bovenop een stoepje stond. Ik zie die man daar nog altijd staan in de zon op dat stoepje. Hij keek vanuit de hoogte op ons neer met zo'n geringschattende blik, alsof wij het waren die het leger hadden uitgevonden. Zo kan het niet blijven gaan, hè? Schreeuwde hij plots. Er was niemand van ons die al wat gedaan had. Maar toen bleek dat die man van ons verwacht had dat wij spontaan in rijen van 3 gingen staan. De langste helemaal vooraan. Maar daar had ik persoonlijk bezwaar tegen. Wat komen jullie hier doen? Riep hij. Er was een bereidwillige soldaat. Die zei dat wij met z'n allen een briefje hadden gekregen. Met een spoorkaartje eraan vastgeknipt. Ja, en dat wij toen maar gekomen waren. Die moest meteen 6 keer rond het plein lopen. En toen hij bij vergissing nog een 7e keer de bocht nam. Toen schreeuwde die sergeant zo hard. Dat wij dachten dat hij misschien wel de majoor was. Toch hebben we achteraf van die man nog aardig wat geleerd. Kijk, zei hij. Een paar weken later, toen hij helemaal tot rust was gekomen. Kijk, dit is nou een mitrailleur. Dit heet bij ons een bren. Weet je in hoeveel tijd ik dit wapen uit elkaar neem? Wij wisten het niet. Natuurlijk niet. In 16 seconden, zei hij. Wij hoorden wel aan zijn toon dat zelfs de generaal daar een punt mocht aan zuigen. En weet je in hoeveel tijd ik het weer in elkaar steek? Het leger verricht ook opbouwende dingen. Nee, zeiden wij, wij weten het niet. Voor ons stak het niet op een dag, natuurlijk. Wij hadden toen nog 11 maanden daarvoor. In 28 seconden, zei hij trots. Het uit elkaar nemen hebben wij achteraf ook onder de knie gekregen. Maar andersom werken, dat was een heel stuk moeilijker. 1 keer heeft de Zeeman het record van 45 seconden gehaald. Maar toen zag het er plots een heel ander wapen uit. Het ding schoot in een hoek van 90 graden. Toen kwam toevallig juist de majoor daar voorbij. Die keek een hele tijd met gefronste wenkbrauwen naar dat verdedigingsmiddel. En toen vroeg hij aan de sergeant: vallen die Engelse dingen mee? Jawel, mijn majoor, zei de sergeant. En toen glimlachte die majoor bemoedigend naar ons. En hij liep het oefenveld over, kaarsrecht, zoals dat van majoors in de boeken staat.
0: Nou, wel een heel verhaal, hè?
2: Mooi, hè?
0: Ja.
2: Een mooi verhaal. Dat is mijn dienstplicht, hè?
0: Ja, Jos Geijzen.
2: Mooi is dat.
0: Goed. Nou, ze worden, krijgen nu wel weer een aanschrijving. We hebben geen plicht, maar...
2: Je hoeft geen opkomstplicht hebben.
0: Oh, ja. Goed, weet je, we gaan het anders doen. We gaan naar Jan Biggel. En die woont nu in een caravan. En daarna John Brouwer met Kriep.
1: Beste vrienden,

0: En daar vond ik een heel oudje, Ellen Kramer met Middellandse Zee. En daarna nog eentje.
1: Denk ik wel.
0: Mart Hoogkamer met Feest in de Tent. Ja, dat komt wel goed.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Anita Meijer. Ze is geboren op 29 oktober 1954 in Rotterdam-Zuid. Op haar vierde verhuisde ze naar IJsselmonde, waar ze boven de garage woonde waar haar vader chef-monteur was. Als kind treedt Anita Meijer eerst nog op met haar broer René. En brengt al in 1965 haar eerste plaatje uit. Anita wordt ontdekt door Hans Vermeulen, die haar laat zingen in zijn sessieband Rainbow Train. Maar de grote doorbraak die komt in 1976... als Anita haar debuutsingle, Die Alternative W, samen met Hans Vermeulen uitbrengt. Dit nummer wordt een nummer 1 hit, maar ook haar volgende singles verkopen goed. Na enkele succesvolle singles neemt het succes van Anita Meijer wat af. In 1980 verandert ze van platenmaatschappij, en de derde single die ze erbij deze platenmaatschappij uitbrengt, Why Tell Me Why, staat wekenlang op nummer 1 in de Nederlandse hitparades en wordt de best verkochte plaat van 1981 in Nederland. We gaan luisteren naar Anita, That's My Name en The Alternative Way.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Anita Meijer. In 1983 treedt zij op voor het eerst met Lee Towers. In 1986 scoort het duet met Lee Towers Run to Me hoog in de hitlijsten. Eind jaren 80 van de vorige eeuw en begin jaren 90 speelt ze een aantal malen voor een uitverkocht Ahoy. Rond 1992 besluit Anita Meijer het rustiger aan te doen om meer tijd te kunnen besteden aan haar gezin. Ze heeft inmiddels een dochter genaamd Patty, geboren op 11 november 1985. Ze treedt vooral op kleine feesten. In 2000 treedt ze op bij een gala voorstelling van Lee Towers in Ahoy en neemt ze haar laatste album tot nu toe op. Spanish Guitar heet het album. In 2005 staat Anita Meijer weer in de belangstelling door Team Captain te zijn in het muziekprogramma Het Gevoel Van. Tussen 17 en 28 mei 2006 staat ze weer in Ahoy om mee te werken aan musicals in Ahoy. Later dit jaar speelt ze de oude glamourpoes Grisabella in de musical Cats. We gaan luisteren naar Run to Me met Lee Towers en I'm on Fire.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Anita Meijer. In 2008 verzorgde Anita Meijer een groot aantal gastoptredens bij de Luchtmachtkapel in het kader van de concertreeks Hollywood in Concert. Dit doet ze samen met Lee Towers. In datzelfde jaar staat ze 3 avonden in de Amsterdam Arena tijdens de Toppers in Concert 2008. In 2011 werkte Anita Meijer mee aan het tv-programma De Beste Zangers van Nederland, waarin ze diverse nummers van andere zangers vertolkt. In navolging daarvan verschijnt haar nummer 1 hit uit 1981, Why, Tell Me Why, opnieuw in de hitlijst met DJ Culiano. Na het jaar 2011 komt het programma Het Spijt Me terug op de RTL 4. Gepresenteerd door John Williams. Anita heeft voor deze reeks een nieuwe versie van de bekende tune ingezongen. In 2013 speelt Anita de rol van Maria in The Passion van de EO-RKK. En speelde in de Nederlandse film Chenou en ze treedt nog regelmatig op. We gaan luisteren naar Why Tell Me Why en natuurlijk Het Spijt Me.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, het is alweer tijd.
2: Ja, gaat hard, hè? Ja, en die volgende keer is morgenochtend tussen 8 en 10 uur wordt ons programmaatje herhaald, hè?
1: Kunt u het alles weer horen? Daarom, tot aan die terwijl en toe, hè?
2: Ja, tuurlijk.
1: Dat helemaal.
2: Hè? En verder probeer lekker thuis op te knappen. Ja, het is misschien wel cool in het ziekenhuis, natuurlijk, hè?
1: Ja, waar wij zijn is het erg warm, hoor.
2: Ja, ja heel maar erg warm. Maar goed, maakt niet uit.
1: Maar hebben het heeft goed met veel plezier gemaakt.
2: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, wij maken de programmaatje even goed. Hè? Oh. Warm, koud, maakt niet uit.
1: En morgenavond zijn wij weer terug. Ja. Want eerst komt de herhaling van ons.
2: Ja.
1: En daarna komt de jaren
2: 60. Hè?
1: 60, hè. Met testament van de jaren 60.
2: 60 van Jan van Eunen en Joop Veninga.
1: Ja, precies.
2: En de morgenavond wij weer van 8 tot 10 met een muzikabloemetje.
1: Ja.
2: Dus ook dat komt allemaal goed. Hey, maar ik heb er straks nog wel eentje, hè?
1: Ja, dat heb je ook nog.
2: Mag ik al vertellen welke
1: ja,
2: het is?
1: Ja, vertel jij maar welke het is.
2: Nou, Anita Meijer gaat nog even Idaho voor ons zingen.
1: Ah, nou dat moet wel lukken.
2: Ja, ja zeker. Kan dat echt? Nou, zoek hem er even op.
1: Ik heb er speciaal voor gevraagd. Ik heb hem scherp staan.
2: Ja, hoe heb je hem al scherp staan?
1: Ik heb hem helemaal scherp staan.
2: Dus dan kan hij straks beginnen.
1: Hij gaat over 2 seconden van de start.
2: Nou, ik wens u wel te rusten.
1: En voor straks?
2: Jammer, straks wel te rusten.
1: Ja, dat heb je gemoeid te pakken.
2: En morgen weer een beetje gezonder op.
1: Tot wel te rusten.
2: Dag.

0: Festival Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen, verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkensauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkensauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohamed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de